kijk nou die lampet, roep mij nou maar weer, daar is genade en liefde, en nog bij hem weer. Kijk nog een zomer, al weer weggegaan, en al wat jij doet. Ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan. Zien jou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

O wereld zal vergaan. Die muur zal vallen en die grens verdwijnen.

mezelf verraai. Voor jou, voor goed, voor altijd, voor zolang die liefde staat.

tussen mijn kop. Daar is zoveel wat ik pa nog wil vragen. Maar één dag moest je, ook een pa wordt mijn kind.

weer. Je hebt mij nooit lief gehad. Ik zweer, liefde zal je zo zeer kan maken. Grijp mij aan de wortel. Dat is al wat mij beter maakt. Van ons leven.

0: Liesel Pieters en Anne Jordaan met die silhouette. Hoop jy die niekie geniet net vir het Ron Josh met toevallig. En net hierna is het tyd vir Toekas.
1: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly een hoogst aanstekelijke siekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf.
1: Belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly een hoogst aanstekelijke siekte wat groot skade aan ons vee- en

0: Bebega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Luister FM

0: Die klanke van Ernie Bynes en Ice vir ons soen my glimlag. Net voor het Sturgeon met in een wereld vol Bill Joene en Fanus Pienaar gee vir ons John Deere hoed. Nou die ding met Ernie Bytes is, ne? Kijk, die manne was ons nou so rikkie terug. Goeiemiddag en welkom as jy nou het ingeskakel het natuurlijk die middag samen zijn. En ons gesels en so ek en Chantel het so bykie voor die tijd gesels. En ek het daar nou in die atelier ingekry. Middag Chantel.
1: Goeiemiddag.
0: Hoe gaan het met jou?
1: Klaar
0: nie, dankie. Ons het ons gesels so 'n bietjie oor country en nou Ernie Bytes en die manne van West was mos nou so rukkie terug hier gewees en hulle het natuurlijk 'n wonderlike vertoning vir ons gehad en dit laat ons net bietjie dink aan country wat so groot geraak het in sy

Chris Isaak, Wicked Game. Ah, wat een beautiful tune. Big Nick samen met jou, dit is die Big Nick Drive. En ons keier samen so op die maandag, die 29ste juni. Dank je, Etienne Kalitz, met jou middag samen zijn. Ik hoop jy skakel weer morgen en dan vang jy om. Keier bykie samen met Tom. Tot zo'n eind voor 6 is het ek en jij vandaag. Hoe was jouw naweek? Hoe was het mooi geweest? 08-2-3-3-3-6-7. Gezels een beetje samen met mij. Jouw topiek gaan dan en dan op je WhatsApp status wees. En dan kan je beginnen denken wat je gaan praten samen met mij. Jou weer is om die draai sportnieuws kom jou kant toe ook. Ons het kiekie kijken een beetje later in jou hartstaf. Soos ouder gewoonte net die zo op jou lekker luisterstasies. Luister even Big Nick samen met jou.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Die eerste sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen mij.

0: Johnny calls the chemist. Daniel J out of town, lekker local muziek. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Ik is terug met jullie soms 6. En dan je maandag lekker te samen met Funkel en Koljander. André en Kobus wat jou gaan geselskap hou. Soos ouder gewoond op een maandag aan. Je moet een lieflijke hand verder. Dankie voor allemaal wat saamgesels het en saamgespeel het. Dankie Henry voor die boodskap. I have never heard of a game called Aasie Oor. We used to play Bok Bok. Where one part would stand against the wall and about 5 or 6 bend over facing the anchor man. And then you must run, and the backs of us bending and trying to keep the opposition on our backs. Ja, nee, kijk, this is why my back is totally damaged. Kijk, nee, my rug is niet seer, want het is. It's just one of those things. Have a lekker night, jullie met een lekker aand. Tot morgen, tot ziens, wonkerakke. En dan speel ik uit met de klassieke nummerkie van The Scorpions.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

langzaam zondag voor mij deur komt weg. Zou ik jou in slaap weg, hier die lach of naar die lang pad, na zomer is je jong, waar ik jou

lijkt het zand. En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer gaan terugkrijgen. Zoals mes erin in die ogen. Kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: En een hartelijke goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op wintersmaandag aand, dis die 29ste Junie 2026, ek is Johan Kloete. En ek keer saam met jou tot om 12 uur vanaand, net hier op Luister FM. Natuurlik 90.6, 89.6 en ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ook my Facebook gaan volg, Johan Kloete op Luister FM. En as jy wil sien waarmee is ons besig, wat vang ons aan in die atelier, gaan volg ons daar op TikTok by @luisterfmlive. Of ja, @luisterfmlive op TikTok is die, kan jy ons ook kry daar. So baie dankie aan die Alberts Broers vir hulle Boba's program, vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Ma Chips is ingeskakel, ouder gewoonte is. Hy sê, goeienaand JC, hartelijk welkom terug. Baie dankie Ma Chips. Is lekker om weer hier so by julle te wees.
2: Goeienaand Johan. Mijn naam is Hans Vosshoff. Eerst keer ek een luister naar je program. En zo zien we naar die volgende... Na je program, het volgende aanbied. Lekker aan vir jou, groete, Anders.
0: Baie dankie vir jou boodskap, Anders, baie welkom. Jy so by Jakkelsdraf, ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier. Leonie Thompson sê, goeienaand Johan, dankie vir jou tyd, wat jy afstaan in die ijsige kou om met ons te wees. Dit word opreg waardeer, en hy die nommerkie sal waardeer word. Kom al van Leonie, ek sal definitief ons in hy die nommerkie laai daar. So op hierdie kouwe aand, om Jerry Strydom is ook ingeskakeld, Nancy Johan, welkom hier in die Republiek van Gamtoos, ons luister vir jou, lekker koel hier, gaan weer lekker keir vanavond, veilig rij huis toe, om Jerry, baie dankie, dat jy ingeskakeld is, al die paar dae van die mooie Gamtoos af. Anton sê, hi Johan, ons is in die kombuis, lekker, moet so, ek sien haas aan vanavond so kouwe gezigje ook by, Anton is het al by julle ook so koud soos wat het die so is, ek moet sê, die wijnkie is koud, maar verder is het nie te sleg nie. Is een prachtige volmaan aand vanavond. Die winter het gedraai, ons is op pad somer toe. Ek het gesien dat het vanavond so 3 minute later vroeger geraak, donker geraak as gister. So ons is definitief op pad terug somer toe. Ek hoop nou net, het kan een of ander tyd een bykie begin warm raak. Ons gaan maak het draai by die muziek as ons terugkom. Dan vertel ek vir jou wanneer jy kan uitsien in hierdie program vanavond.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

volg ons op Facebook en Luister FM. Sekelbos en Mopani, geanker in rooi grond en basalt.

stijf die nou kan vassen. En ik lief voor jou te zien. Elke maal in passe kijkje is voor alle een juweel. En met jouw eerste asem teer.